0: Het is haar kou wie naar beneden wa.
1: Zo mooi, zo mooi. Nu ja, ze dat kou. Hey, ze bibi wa manua. Yeah.
0: Nu ja, ze dat nu moet. Ze bibi wa, yo yo tja.
1: Benuna.
0: Bidi ma wo. Hey, on science way. Wat ja, ze voor. E subito, e subito, e subito.
1: I need ushers, I need ushers, I need ushers, hey.